again.

0: die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Q-Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Protest aan het adres van Ed Sheeran op zijn eerste concert sinds de hele Macklemore-heisa in Philadelphia in de VS. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt heeft. Nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium. Aan het concertgebouw werd dan ook geprotesteerd pro-Palestina. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De zanger heeft zich ook geëxcuseerd. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Waarom hij terugkeerde naar het Witte Huis, dat willen ze niet bevestigen. Mogelijk heeft het iets te maken met de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat nu 11e, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis, de landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
4: Q Music.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de hele Macklemore-heisa. Hij deed dat op zijn concert in Philadelphia in de VS. Sheeran blijft ervan overtuigd dat zijn concerten geen plek zijn voor politieke statements, maar met wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, kunnen we niet anders meer, klonk het. En hij zei dat wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is, verschrikkelijk is. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen, omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt had, nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium en rijke concertorganisatoren ermee dreigde de concerten van Sheeran te cancelen als hij Macklemore niet zou laten vallen. Het is autoloze zondag vandaag. Nog nooit hebben zoveel steden en gemeenten daaraan meegedaan. Op meer dan 70 plaatsen worden auto's vandaag geweerd. Hoe een stad of gemeente die autoloze zondag organiseert verschilt, maar op heel wat plekken is het centrum autovrij gemaakt en zijn er allerlei activiteiten gepland. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Jij, yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij, yeah, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, yeah, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, yeah, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kun je er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, oh, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
4: Wow.
3: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
4: wow.
3: Van Vibra.
5: Q-Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen op het podium en onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest is dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden, maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is.
7: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in

0: disaster is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
1: De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Over de officiële reden wil het Witte Huis niets kwijt. Mogelijk zitten de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië daarvoor iets tussen. Het Witte Huis heeft trouwens de perskaart van een CNN-journaliste afgenomen. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. CNN noemt het een aanval op de persvrijheid. Sport dan. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Tian de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste zevenkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers en Norwitz, die werd derde. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Het is autoloze zondag vandaag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Je hoort Katrien Smet.
2: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen en die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
1: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag start regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomer met zachte temperaturen en zon.

0: een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Are you ready?
2: Dit is Q Foute Radio.
1: Q Music.

0: Fout Radio. Proud to be Fout.
1: Q Music.
2: Te lo dije bien claro.

0: Maxime stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is er dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
6: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
7: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Hallo.
7: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
8: Ja, ik wil autotechniek studeren.
7: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
8: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
7: Ja.
8: En dan krijg ik misschien wat centjes.
7: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
12: Vanavond een currieke?
11: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
14: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
15: Wauw, ja!
16: Maar ja...
14: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
16: Ja!
17: Maar ja...
14: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
16: Ja! Maar ja...
14: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. It's a
18: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Q Foute Radio.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen van hem op het podium. En onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was erg emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest was dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden. Maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in

0: onder meer Gaza aan het gebeuren is.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
0: Kan Remco Evenepoel voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is straks de inzet in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. Zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het aan de vrouwen. En in ons voetbal heeft Anderlecht een goede zaak gedaan. Het won gisteravond makkelijk met 3-0 van Zulte Waregem. In de stand staat Anderlecht nu vijfde. Zulte Waregem heeft 2 punten minder en staat zesde. Lommel en KV Mechelen bleven dan weer steken op een 0-0 gelijkspel. Trainer Frederik van der Biest van KV vindt dat zijn ploeg meer verdiende.
2: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten twee, drie counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We hadden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
0: Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Het is vandaag autoloze zondag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag nu doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Katrien Smet.
3: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen en die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
0: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: De mist je datjes van Connections.
6: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
7: Ah, miljard gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
5: wow!
4: Van Vibra.
6: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
7: Ja, ja.
6: En zaterdag Scouts Weekend.
7: Komt goed.
4: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
6: wow!
4: Van Vibra.
8: Badkamerinnovatie?
9: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
10: Happy bathroom to you.
9: Renoveert uw badkamer.
11: Are you ready?
12: Dit is Q Foute Radio.
13: Q Music.
14: Q Music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Q-Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Je hoort Kathleen Jacobs.
4: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders thuis, dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
3: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En kan Remco Evenepoel voor het 4e jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is de inzet straks in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. En zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond, onze tijd. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het al aan de vrouwen. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Maximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Q. Foute Radio.
13: Proud to be fout.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be. It's a
4: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
5: Dit is Foute Radio. Q Music is proud to be Foute. Okay,

0: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SDWorks. Je hoort Kathleen Jacobs.
1: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
0: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, dan begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 1 graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
10: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
9: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
11: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
4: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
3: De jongen was dus onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weitz heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die over de dierenasielen. Daar kan je ze gratis ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijnse persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen, dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd. In de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: De mistje datjes van Connections.
4: Oh my god, ik ben net terug van New York.
5: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
4: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
4: Nee, ook gemist.
5: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
4: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
5: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Q Foute Radio. Q Music is proud.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, nee. 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be. It's a
4: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Q Foute Radio. Q Music.

0: Nieuw Foute Radio. Proud to be fout. Nieuw Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in de Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
2: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
1: De jongen was onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van

is kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China. Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al het goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter. Toen was ze dus 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon. Hey.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
8: wow!
7: Van Vibra.
9: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
9: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
8: wow!
7: Van Vibra.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Are you ready? Dit is Q Foute Radio.
12: Q Music.
11: Love.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: B-bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Radio.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
3: Een goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land gegeven is. Dat werd al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. En de Nederlandse acteur Paul Hane stopt als de stem van Bert in Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hane is intussen 80, hij was 50 jaar lang de stem van Bert. Maar na de dood van Wim Schippers, dat is de stem van Ernie afgelopen zomer, vond hij dat ook zijn tijd was gekomen. Wie de nieuwe stemmen worden, dat is nog onduidelijk. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman!
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Are you ready?
8: Dit is Q Foute Radio.
7: Q Music.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een kraan die lekt?
3: Een tegel met een barst.
2: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
3: Het is tijd voor iets nieuws.

0: extra champagne. Happy bathroom to you.
1: It's a summer holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Go! Q Foute Radio. Q Music.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land is gegeven. Dat werd wel al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. Getuigen van Jehovah

en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.

badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.

0: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabien Pinkerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
3: Een goedemiddag. De regering moet misbruik in de sociale zekerheid aanpakken. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA-familiedag. Dat wordt voor haar partij belangrijk in de komende begrotingsbesprekingen.
4: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
3: En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar in de ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen

0: Grote Radio.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand. Ah. Meer info op luminus.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
4: je. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
9: Q Music.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Met een enkel.
1: Schat, of hè?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza.
4: Ruim.
5: Ja, maar niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Yellow. It's a sunweb holiday.
2: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Q. Q Foute Radio. Proud to be fout.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
3: Een goedemiddag. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd bij VTM Nieuws.
4: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt, zoals nu het geval is.
3: Het is nog niet duidelijk hoe zijn partij dat precies wil aanpakken. Voor N-VA moet dan weer het misbruik in de sociale zekerheid aangepakt worden. Dat heeft voorzitter Valérie van Peel gezegd op de N-VA-familiedag.
5: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
3: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De bonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten werden al geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket voert een onderzoek. En in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo'n 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Maar de coach van Union, David Hubert, blijft voorzichtig.
6: We zijn 7 wedstrijden ver. Dit is goed van een goede start, maar daarmee heb je nog niks gekocht. Dus het is aan ons om heel waakzaam te zijn over hoe we onszelf blijven vertonen. Onze principes blijven verbeteren, proberen constant weer die percenten te gaan verbeteren. En dat moet onze drive zijn.
3: Antwerp staat 13e met 7 punten. En het Belgische Solar Team is 2e geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceten 24 uur lang op het circuit van Zolder, enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.

0: talking to you. Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promokoken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: De Mistje Dutchess van Connections.
13: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
14: Tjuh, dat heb ik gemist.
15: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
16: Radio.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is dat dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
12: Q Music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Q-Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeie avond. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd in het VTM-nieuws.
4: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
3: CD&V wil dat op tafel leggen bij de begrotingsgesprekken van de federale regering. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er net bespaard wordt.
5: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen en de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken en we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
3: In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Denzel de Roeve van Union was tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
6: Het is een kwestie van er elke keer weer te staan. Het is niet zomaar een gegeven. En ik denk dat dat een hele grote verdienst is van de ploeg om weer een clean sheet en 2 goals te maken. Ik denk dat we heel goed bezig zijn. Hè. Dat is duidelijk. Heel veel clean sheets, heel veel doelpunten. En het is aan ons om die lijn door te trekken.
3: Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AAG. Antwerp staat 13e met 7 punten. En de Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was vandaag in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoë Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e, Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
7: Ja, ik ben zo blij met het gevoel dat ik vandaag had en ik hoop gewoon komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven en dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
3: Over een uur ongeveer beginnen de mannen eraan. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code Yellow!
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker. En dan krijg je misschien centjes.
5: Jij bent de slimme.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imoscoopman!
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Q. Foute Radio.
11: Q.

0: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie. It's a
4: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
2: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn lichtgewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
1: De bestuurder is opgepakt. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er bespaard wordt.
3: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen. En de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
1: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten zijn al geschrapt. In ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats. STVV staat 11e. De Zwitserse Marlène Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e. Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
4: Ja, ik ben natuurlijk wel blij met het gevoel dat ik vandaag had. En, ik hoop gewoon de komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven. En dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
1: Intussen zijn de mannen aan hun tijdrit begonnen. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maximaal tot 20 graden. Na zomerweer houdt ook de volgende dagen aan.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Q.

0: morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
1: Proud to be found. Dit is Q Fout Radio.

0: Studio Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
2: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn lichtgewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
1: De bestuurder is opgepakt. In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommern in het oosten van het land. Volgens exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. In Montreal in Canada is het WK tijdrijden aan de gang. Topfavoriet Remco Evenepoel rijdt als laatste. Hij start om 8:30. Bondscoach Serge Pauwels zit straks in de volgwagen en ziet geen stress bij zijn kopman.
3: Ik denk dat hij zo'n tijdrit echt probeert te benaderen als elke andere tijdrit. En dat is dat vaste regime dat straks eigenlijk nu al gestart is. Maar zo vanaf het moment dat hij ook op de rollen gaat, is dat per minuut uitgekiend en gaat hij gewoon doen wat hij normaal is.
1: Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Zwitserse Marlen Reusser. Lotte Kopecky werd 6e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Are you ready?
3: Dit is Q Foute Radio.
2: Q Music.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
2: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
1: In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommeren, in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. De CDU van bondskanselier Merz haalt er amper 5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van leiders Union en A-Gent. Racing Genk staat 10e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

0: knoptechniek.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Hij is trots op zijn eigen prestatie, maar zeker ook op die van Remco.
3: Dat is de absolute klasse. Als je het 4 jaar op rij zo gemakkelijk ook voor elkaar speelt, dan zijn je een hele grote kampioen. Met een pet vooraf, chapeau Remco.
2: In ons volgende nieuws hoor je ook een reactie van Remco Evenepoel zelf. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
4: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
2: Het kernkabinet komt morgen om 10 uur samen. In Rusland komt Verenigd Rusland als winnaar van de parlementsverkiezingen uit de bus, zoals verwacht. Het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. KV Kortrijk haalde zijn eerste punten van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. En de plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend ruim 3,3 miljoen euro opgebracht, een recordbedrag. Dat laat de organisatie zelf weten. Afgelopen weekend gingen naar jaarlijkse gewoonte honderden teams op pad om plantjes te verkopen. De opbrengst gaat naar kankerpreventie, onderzoek naar behandelingen en betere zorg voor mensen met kanker. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: Goedenavond. Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13. Evenepoel is uiteraard tevreden over zijn wedstrijd.
1: In de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. Bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
0: Evenepoel wordt voor de vierde keer wereldkampioen. Hij evenaart zo het record van Fabio Cancellara en Tony Martin. Hij is wel de eerste die vier keer op rij wint.
1: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
0: Alex Zeegaard werd vandaag elfde. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij Anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in ons voetbal heeft KV Kortrijk zijn eerste punten van het seizoen behaald. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. Eerder op de avond won Club Brugge met 3-0 van Racing Genk. Club staat 3e op 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

0: van middernacht.
1: Goedenacht. Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13.
2: Al in de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. De bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
1: Alex Zegaert werd 11e.
3: Content met de tijdrit dat ik gereden heb. Bewust niet te zot vertrokken. Dat ik nog wat over had voor het slot. En dat voelde ik echt wel. Het gevoel was echt wel goed. Daar ben ik heel tevreden mee. Het ging natuurlijk net iets mooier. Je moest het dan met een top 10 afsluiten. Maar eerlijk gezegd ben ik wel trots op de prestatie die ik geleverd heb.
1: Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Het is niet duidelijk wanneer die zal plaatsvinden. De komende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.